0: kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn.

0: westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren.

0: Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Rijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politiek.

0: van harte welkom.
1: Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
1: Gewoon lekker lang luisteren.

Een van de liedjes die is blijven hangen gisteren op de bevrijdingsplaylistjes. Want we hadden gisteren natuurlijk heel veel liedjes klaarstaan. En hebben we niet alles gedraaid. Dit was toch een leuk liedje om weer te laten horen. Alanis Morissette en Wake Up Live. Het was een concert wat ze gaf op 8 juli 1997. Goedemorgen, het is woensdag. We zijn vandaag het midden van de week. Het is weer zover. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op de meeste plaatsen is de viering van 5 mei gisteren zonder grote incidenten verlopen. Het was erg druk en er werd één bevrijdingsfeest afgelast. Alleen in Pijnakker ging het mis. Daar werd het bevrijdingsfeest volledig afgelast omdat iemand in het publiek onwel was geworden op het feestterrein, Emma Park. Ja, de hulpdiensten die kwamen er met meerdere voertuigen op af en het voorval maakte zoveel indruk dat de organisatie besloot de rest van het programma te schrappen. Ja, daardoor kwam ook de show van die Amazing Stroopwafels te vervallen. Chef Special die had zich al afgemeld voor de optredens in Assen en Utrecht vanwege ziekte. En Van Dikhout die was er in Utrecht door omstandigheden ook niet bij. Ja, de ambassadeurs van de vrijheid dit jaar, de Josti Band, DJ La Fuente, Karsu en Rolf Janzes, die werden traditiegetrouw natuurlijk met de helikoptertjes van festival naar festival gevlogen. Ja, in Utrecht werd het zelfs zo druk dat de organisatie nauwelijks nog bezoekers heeft toegelaten. En aan het begin vanavond ging het hek helemaal dicht voor nieuw publiek. En na 9 uur werden er weer nieuwe toeschouwers toegelaten. En in Haarlem werd het tijdens de show van de bankzitters zo druk dat kinderen in de verdrukking dreigden te raken. Maar ja, de voorzitter van het festival liet later weten dat er geen sprake was geweest dat mensen echt werden verdrukt. Ja, er waren wel minder problemen dan vorig jaar. Ja, het is over het algemeen goed gegaan, hè? 81 jaar vrijheid vieren op de bevrijdingsfestivals. Nou, ik zei het al, hè, vandaag nog af en toe een keer een liedje in die playlist die is blijven hangen. En die we dan toch nog wel eventjes willen draaien. Die had eigenlijk gisteren moeten draaien, maar goed. Hè, moet kunnen vandaag. Hoor je af en toe ook zo'n liedje voorbij komen. Hè? Goed, het is Voor de Wekker Wakker. Het is woensdag en we gaan maar weer snel aan de slag. Want we hebben weer veel te doen, hè. Onder andere deze. Frank Boeijengroep en Verslaafd van jou.

0: Shania Twain en Shania Twain voor Intimi en You're Still The One. Ik zeg goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is even het nieuws bekijken. Ja, de economische verschillen tussen de huishoudens nemen toe en het belastingstelsel die helpt daarbij niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CPB. Het belastingstelsel maakt de verschillen groter. Rijke huishoudens krijgen namelijk steeds meer. En de wat armere huishoudens die gaan ergens steeds meer op achteruit. De verschillen die groeien ook tussen de groepen. Huurders en kopers, werknemers en directeuren. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een nieuw rapport. Ja. En beleggen in goud is een trend die steeds meer terugkeert in deze tijden van onzekerheid. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en ook overzees. Ja, in Suriname bijvoorbeeld, daar heeft men echt goudkoorts. Ja, daar zijn diverse goudzoekers bezig om goud te vinden. Want de prijs van goud is momenteel erg hoog. Ja. En in ruim 80 gemeenten gaan nieuwkomers met de verblijfsvergunning hun inburgering combineren met werken. Minister Aartsen van Werk en Participatie schrijft in de Tweede Kamer dat hij ze zogeheten startbanen wil aanbieden. Zo snel mogelijk, zodat ze zich in de gemeente hebben gevestigd. Dat zijn banen waarin je ook kunt meekomen als je nog niet goed Nederlands spreekt. Uit diverse cijfers blijkt dat een groot deel van de statushouders geen werk heeft en afhankelijk is van een bijstandsuitkering. En na 3 jaar zit nog 70% van deze nieuwkomers zonder werk. En men wil dus deze statushouders nieuwe kansen bieden en ook een eventuele baan. Hè?
1: Back to the 80s.

De officiële titel Herdenken vol leven, want zo heet hij officieel. Ken je mij, Treintje Oosterhuis en Josina. Ja, ook in de playlist blijven hangen van gisteren. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker, even het weer vandaag. Het blijft een regenachtige dag. Regengebied hebben we last van. Temperaturen 10 of 11 graden. Verder naar het noordwesten is het droog. Er breekt zo nu en dan vandaag ook de zon door. Ja, de temperaturen liggen tussen de 12 en de 15 graden. Er staat een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanavond dan zijn er wat opklaringen. En richting morgen zijn er wat brede opklaringen. Kijk, het wordt alweer beter. Het koel wordt wel koud in de nacht. 4 tot 8 graden. En als we dan kijken naar donderdag, dan is het eindelijk droog. En dan zijn er ook weer wat zonnige perioden. En dan wordt het weer 14 tot 17 graden. Dus vandaag nog een klein beetje afzien misschien wel, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. 1995. Vangelis, Conquest of Belvedere staat op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40. En niet zomaar, het liedje staat er namelijk 10 weken in dan, hè.

Apart liedje, veel te fris. Bakklas, Basklas. Zo moet ik eigenlijk zeggen. Het is de dagtoppen van deze woensdag, de 6e mei. Ja, in Breda kunnen mensen vanaf vandaag naar het eerste volledige rookvrije stadspark van Nederland. En in München treedt Bayern aan tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. Ja, vandaag hebben we te maken met een regengebied over het oosten en zuidoosten van het land. Het wordt ongeveer 10 graden. Verder naar het noordwesten is het wel droog en breekt ook af en toe de zon door. De temperaturen tussen de 12 en de 15 graden. We hebben te maken met een matige wind uit noordoostelijke richting. Ja, nou, ik begon ermee. In Breda kunnen mensen vanaf vandaag naar het eerste volledige rookvrije stadspark van Nederland. Het gaat om het Zeelichtpark. Dus op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Ja, dat is een park wat gewoon buiten is. En daar mag je dan niet roken. Ja, het is niet zo heel bijzonder. Ja, alhoewel in Nederland wel natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld in Amerika bent, bepaalde plekken in Amerika, ook in de buitenlucht, dan mag je dan ook niet roken. Dan staat er zo'n bordje, zeg maar, voor het park. Verboden te roken. Ja, dan is het niet toegestaan, hè? Ja. Dus het is wel weer een hele nieuwe overwinning voor de anti-rookverenigingen, hè? Goed, voor de wekker wakker. In mei hebben wij natuurlijk de Songfestivalweek. Dan hebben we extra veel Songfestivalliedjes. En dan gaan we er aandacht aan schenken, ook al doen we niet mee. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

blijft een lekker liedje van Robert Waals, Vebel, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt in het nieuws. De Rolling Stones die hebben gezegd dat er een nieuw album aankomt. De plaat heet Fallen Tongues en komt op 10 juli uit. Ja, de afgelopen weken is er al volop gehint naar de komst van de nieuwe plaat. Ja, gisteren toen keek ik nog even naar een tv-programma over onder andere de Rolling Stones. En toen werd er ook gezegd van ja, ze zetten zich elke keer weer op de kaart. Hè. Ja, die mannen die zijn al boven de 80 en maken nog steeds muziek. En ja, ze hebben ook wat fragmentjes van hun nieuwe plaat al online gezet. En ook het album en zo. En ja, het leuke is dat zelfs Paul McCartney op het album verschijnt. Ja, in een bepaalde vorm. Dus ja, zeker een aanradertje. De Rolling Stones. Ja, dus een nieuwe album binnenkort. En dan gaan wij er ook weer een beetje aandacht aan schenken. We moeten het tot die tijd nog eventjes doen met een oude plaat van de Rolling Stones. Misschien wel een van mijn favorieten. En dat is deze. Ik wens je in elk geval plezier bij Sympathy for the Devil. Hier zijn de Rolling Stones.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker.

die heette Daluxe. Ja, en Don't Talk Innocent. Het is een lekker zomersplaatje, al wel voor even geleden, hè, 1998. Misschien onbekend, maar wel lekker hoor. Ja, alhoewel moeten we wel een beetje op de zomer wachten, want het duurt nog eventjes voordat het weer lekker weer wordt. Heb ik in de weersvoorspellingen gezien vandaag. Hè. Tweede uur voor de wekker wakker op deze woensdag 6 mei. Ja, gisteren bevrijdingsdag. Hè. Nou ja, we hebben het misschien allemaal wel gelezen. Het is overal redelijk goed gegaan. Er zijn wel wat bevrijdingsfestivals, of althans eentje is er volgens mij afgelast. Omdat er iemand onwel werd in het publiek. Maar over het algemeen is het goed bezocht. Er zijn veel mensen op afgekomen. Utrecht heeft zelfs stop ingelast gisteren. Daar werd het veel te druk. Ja, dus daar kon niemand meer bij. Van Dikhout had afgezegd wegens onbekende redenen. Verder is er ook nog een incidentje volgens mij geweest. Maar ik weet niet helemaal zeker. Ik las dat vanmorgen volgens mij. In Groningen was ook nog wat aan de hand geweest. Maar ja goed, daar is het ook gewoon doorgegaan. Dus nee, wat dat betreft was het een leuke 5 mei viering. Hè. Vandaag nog een beetje naweetjes. Hè, want ik zei het al het eerste uur. Een aantal liedjes die eigenlijk gisteren gepland stonden. Maar ja, daar zijn we niet aan toegekomen. Die komen misschien nog wel eventjes vandaag voorbij. Hè. Ja, kijken of ze er vandaag nog in staan. Ja, ze staan er nog gewoon in. Dus het kan nog. Ja, misschien dat ze morgen weg zijn. We zien het wel. Goed, het is vandaag woensdag. Welkom. We hebben straks het regionieuws. We gaan nieuws vertellen van vandaag in het verleden. Ja, vandaag bijvoorbeeld is het de dag van de heilige Isidorus. Ja, en over hem gaan wat weerspreuken eronder. Sint Isidore voorbij, noordenwind voorbij en Isidore thuis uit het fornuis. Ja, vandaag kun je nog rekening houden met winterse kou. Al valt dat wel mee hoor. Het is niet zo koud vandaag. Maar goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Coolio onderweg in Gangsta's Paradise en Johan van der Meer en Alleen in de Bach.

0: Het is woensdag, 6 mei.
1: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.

0: Je maakt het af. Paul Jong. Give me my freedom. Ja, een liedje wat is blijven hangen. Hè. Gisteren hadden we eigenlijk moeten draaien, maar niet naartoe gekomen. En dan zit hij vandaag nog eventjes in de playlist. Hè. Goed, voor de wekker wakker op deze woensdag 6 mei. Het is vandaag feest over de hele wereld. Onder andere in Turkije. Daar is vandaag het lentefeest aan de gang. Wordt gevierd op de dag dat volgens de traditie de profeten elkaar ontmoeten. Ja, en dat is op de avond van 5 mei en eindigt vandaag. Ja, zo zijn er verschillende theorieën over het ontstaan van het lentefeest in Turkije. Maar in elk geval, men viert dat vandaag in dat land, hè. Dat verre land, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom. Straks van 5 tot 6, dat duurt nog eventjes. Dan is er voor 6 klaar met Anton Nachtzaam. En die heeft een speciale tip. En die is nog steeds van Miss Montreal.
1: Dit is van 6.
0: Het liedje van Miss Montreal heet Schuilen. De speciale aanbieding tot 9 mei.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse Theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komende theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2 uur de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

In de jaren 90 waren er veel dames gek op de band No Mercy. Hè? Dit was Please Don't Go bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even het nieuws van vandaag. In Breda gaat het eerste volledige rookvrije stadspark van start. Het gaat om het Zeeligpark op het terrein van de voormalige Zeeligkazerne. Daar mag je namelijk geen sigaret meer opsteken en dat is gewoon in de open lucht. En de vader, moeder en een zus van de voortvluchtige Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, die staan in Rotterdam terecht voor het witwassen. Bolle Jos zou zelf in Sierra Leone verblijven. Voor de zaak zijn 2 dagen uitgetrokken door de rechtbank. En de Duitse kampioen Bayern München en de titelhouder Paris Saint-Germain die ontmoeten elkaar om 9:00 in de halve finales van de Champions League. De wedstrijd kun je natuurlijk weer volgen via de bekende apps. En ook in eigen land wordt er gevoetbald. Almere City ontvangt de Graafschap om 7:15 in de tweede ronde van de play-offs om een plek in de Eredivisie. En de Amerikaanse president Trump die zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. De operatie wordt na amper 3 dagen gepauzeerd, dat zegt Trump op social media. Sinds maandag proberen de Verenigde Staten gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Ja, het pauzeren gebeurt op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. En volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Vandaag op deze woensdag. Het is weer tijd voor 2 liedjes uit de jaren 90. De

0: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
2: Erik van Vliet.
3: Langstraat FM.
4: Dit is de dagtopper.

weinig, hè? Bas Klas. Veel te fris is vandaag de dagtopper. Op deze woensdag, de 6e mei op Langstraat FM. Ik zeg goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. Ja, ik had het eerste uur ook al gemeld, hè. Er is een nieuw album uit van... Of althans, er komt een nieuw album uit van de Rolling Stones. Ja, Fallen Tongues is het 25e album van de Stones. En ja, ze hadden in 2023 het album Hackney Diamonds uitgebracht. De nieuwe langspeler telt 14 nieuwe liedjes met gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, ook niet de minste, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Ja, Mick Jagger die zegt in een persverklaring dat het een zeer intense opname was. Het waren zeer intense weken. We hebben 14 geweldige nummers opgenomen en we gingen zo snel als we konden. Ja, hij is inmiddels 82 jaar, hè, die man, hè, die Mick Jagger. Onvoorstelbaar. Ja, gitarist Ronnie Wood, die vult aan. Hij zegt zo creatief. De hele band was in topvorm. En heel vaak hadden we het al na de eerste take. Ik hoop dat iedereen het leuk vindt, zo zegt de band. Ja, dinsdagavond gisteren verscheen de eerste single van het album. En dat nummer dat heet In The Stars. En ja, we hebben hem.

jaren 60 en de dromen die je had. En door die dromen werden steeds meer mensen wakker. Een goede vriend werd nu een kameraad, een makker, die precies als jij uit overtuiging op de tramrails zat.

jaren 60 en de toekomst die je zag. En die hoorde in de stem van nieuwe leiders. Met Roel van Duin en Rudy Dutschka als bevrijders. Van consumptie en conventie en confessioneel gezag.

Jaren 60, en wat kwam er van terecht? Misschien niet veel als je het kritisch gaat beschouwen. Want mensen kunnen niet zo lang van elkaar houden. En een aantal wil niet beter of gewoon alleen maar slecht.

0: zit je daar nog onder, maar het was en blijft bijzonder wonderschoon. Jaren 60, maar hoe vertel ik het mijn zoon?
1: Lekkere bubbels, hè, Adèle Bloemendaal. Over de jaren 60 bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ze overleed al in 2017. En ze was een zangeres, natuurlijk ook een actrice, een cabaretière. Ja, ze speelde ook een reclamerolletje. Hè? In die bubbles. In dat grote waterbadje. Ja. Ja, ze speelde onder andere ook Ja, zuster, nee, zuster. Zuster Clivia, de stille kracht, als Eva Elders. Ja, ze had een grote hit met Leen Jongewaard. Citroentje met suiker. Misschien dat hij ooit ook een keer voorbij komt in dit radioprogramma. En ze werkte samen met Wim Sonneveld, hè? Ja, typerend was haar timing en haar expressie. Ooit heeft ze gezegd, ik speel geen rollen, ik ben ze. Ja. Goed, Adèle Bloemendaal dus uit lang geleden vervlogen tijden. Ja, ze had het over de jaren 60. We gaan er even uit voor het nieuws en de boodschappen en we zijn zo weer bij je terug.
2: Nog voor de wekker wakker.
3: Als ik je weer zie.
2: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang luisteren.

Twee liedjes uit de jaren 90 in de back-to-back classic. Je hoorde Coco Jumbo, Coco Jumbo. En daarna hoorde je natuurlijk Nasty, hè? Kennen we ze nog. Een moment zonder jou hoorde je bij Voor de Wekker.

Nou, moeten is dwang. Je mag het bed uit. Je mag er ook lekker in blijven liggen. Misschien ben je nog wel vrij vandaag, hè? Ja, het is vandaag de anti-dieetdag. De internationale anti-dieetdag. Ja, gewicht en obsessie om slank te zijn neemt een grote plaats in bij heel veel mensen. Ja, op de internationale anti-dieetdag, die dus vandaag is, gaat het erom niet de hele dag aan afvallen en diëten te denken, maar meer aan lekker en gezond eten en bewegen. Ja, in de lage landen, ook in de Langstraat, wordt deze dag ondersteund door de Nederlandse Obesitasvereniging, de Stichting Overgewicht Nederland. Ja, de anti-dieetdag is volgens de vereniging nodig omdat de samenleving constant boodschappen uitzendt dat dik lelijk is, ongezond is en dat het kost wat kost vermeden of verholpen moet worden. Ja, de vereniging roept deelnemers op om één dag niet aan de lijn te doen en gewoon op de weegschaal te gaan staan. En je ook niet schamen voor je overgewicht, hè? Dus vandaag is de anti-dieetdag.

0: de gelegenheid van weet ik veel en nog zoiets. Is het dan eindelijk zover? We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we voor een plaat aan elkaar lullen. Weet, kan die? Komt er nog wat van? Waar blijven jullie nou?
1: Wakker worden met Erik van Vliet.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse Theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komende theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2 uur de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik.

Daarvoor trouwens de Sugar Hill Gang, hè? Uit de jaren 80. Want je hoorde de jaren 80 remix door de voice-over samengesteld, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de internationale bellenblaasdag. Ja, internationale Blowing Bubbles Day. Zo kun je het ook zeggen, sinds 2011. Het is een wereldwijd gevierde dag waarop vandaag mensen zeepbellen blazen om iemand te gedenken. Een wens te doen of om een andere reden. De dag wordt jaarlijks afgesloten met een officiële ceremonie. Vandaag dus de internationale bellenblaasdag. Ik heb trouwens een leuk wereldrecord ontdekt in het Guinness Book of Records. In 1988 in Steenwijk is het wereldrecord ontbijten verbeterd. Wel geteld 6626 eters zaten aan een 2 kilometer lange ontbijttafel. Het oude record stond op 5798 ontbijters. Nou ja, de eters kregen 28.000 broodjes geserveerd. En onder andere 2000 liter koffie. Ja, alleen die was eigenlijk te weinig, want mensen wilden een tweede bakkie. Dat kan ik me voorstellen natuurlijk. En die was moeilijk aan te slepen. Ja. En ja, ook nieuws over de algemeen directeur Donald Pols. Hij gaat bij Milieudefensie weg. Hij kiest een hele andere richting. Hij gaat namelijk naar Tata Steel. Ja, Milieudefensie die vindt de overstap onverenigbaar met zijn huidige werkzaamheden. Want ja, hij is natuurlijk helemaal voor het milieu geweest, altijd. En nu gaat hij dus met Tata Steel aan de gang. En Tata Steel is toch een van de grootste vervuilers van Nederland, hè? Ja. En nog even wat anders. Prins, vorige week, misschien is het je ontgaan, maar toch even vertellen. Vorige week eigenlijk niet, was eigenlijk vorige maand al. Toen is er een liedje van Prins uitgekomen, ter ere in verband met de muzieklegende Prins, die 10 jaar geleden overleden is. Het liedje wat toen uitgekomen is van Prins heet With This Tear. En je raadt het al, wij hebben hem.

Charles en You Set My Heart on Fire. Ja, deze dame komt uit het Verenigd Koninkrijk, hè? 1954 geboren en nog steeds op deze grote aardkloot. Ja. Goed voor de wekker wakker. Nog één liedje en dan is het alweer bijna klaar. Hè? Ja. Maar dat doen we maar met June Lords en Prince Mohammed en Someone Loves Your Honey.

stil. Zat eerst bij Milieudefensie. En de dierenbescherming ziet dat er steeds meer huisdieren worden verwaarloosd bij de mensen thuis. Omdat ze geen geld hebben. Ja. Dat is een beetje het belangrijkste nieuws vandaag, hè? Het is weer klaar. Het is weer mooi. Dit was hij dan weer voor de wekker wakker op deze 6e mei 2026. Is vandaag weer zat te beleven. Natuurlijk langs gaat lang uit met Erik Dankers. En vanmiddag natuurlijk de middagmix met Roosendaal. En natuurlijk Anton Nacht samen met voor 6 klaar. En wij zijn er uiteraard morgen weer, wat mij betreft. Tot dan!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Roemeratu. Komende zaterdag om 16:30 is de return in Tilburg. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komende theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2:00 de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl. Langstraat.

0: mijn dag.
1: Stel hem aan mijn dag.
0: Wel.
1: Nee, echt niet, serieus niet.
0: Wel.
1: Het is echt mijn dag niet, serieus niet, echt niet.
0: Wel.
1: Nee, echt niet.
0: Mijn dag.
1: Wel.
0: Het is mijn dag.
1: Oh, mama! Echt hartstikke lachen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen?
13: Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen

0: Geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

Rustig op de Brabantse wegen qua files en qua flissers. Maar dat gaat volgens mij nog wel veranderen. Het is 11 graden in de Langstraat. We gaan zo meteen even terugblikken op de wedstrijd van gisteravond. RKC Waalwijk tegen Willem II. We gaan ook nog even hebben over het beachvolleybal wat eraan gaat komen. We gaan bellen met de...

0: groot formaat. Roel van Velzen samen met zijn band. We gingen even terug naar het jaar 2007. Ja, en van 2007 gaan we ook even naar het verleden. Naar het verleden van gisteravond. Een wedstrijd. Tom.
1: Ja.
0: Wat zullen we ervan zeggen?
1: Ja, ik denk dat het twee kanten op kan. Jammer dat RKC, want het gaat natuurlijk over verloren heeft. Maar nog geen mannen overboord gezien het wedstrijdverloop. 0-1 mm-hmm. natuurlijk geworden.
0: Ja.
1: Daarmee ligt alles zaterdag nog helemaal open.
0: Oké. Even terugkomen op de wedstrijd zelf. Ja, het was niet best om naar te kijken.
1: Nee, dat is denk ik een understatement. Ik zei naar de hand, ik vond het niet per se slecht. Het was vooral saai. Als je het dan een plakkaat op moet plakken.
0: Slecht is saai.
1: Nee, maar op zich in balbezit waren beide ploegen best zorgvuldig. En verdedigend stond het meer dan behoorlijk bij beide ploegen. Dus dan speel je niet slecht. Alleen beide ploegen waren heel erg angstig om een doelpunt tegen te krijgen. Dus dan krijg je inderdaad zo'n eerste helft als gisteren. Weinig kansen. Nou, zeg maar gerust nul kansen. Een hele goede sliding van Posma van RKC om...
0: Goud. Die was goud.
1: Ja, echt een hele goede sliding om... Want dat was wel heel gevaarlijk. Maar dat was eigenlijk het enige gevaarlijke moment van de eerste helft. En daarna in de tweede krijgt Willem II, denk ik, na 2 of 3 minuten echt een hele grote kans. Na een goede voorzet van de rechterkant die door Haan makkelijk binnen leek te tikken. Maar Van Os die zich daar heel goed voorgooide. En ja, dan op het uur is natuurlijk het kantelmoment, de rode kaart van Jesper Uneke, die 2 keer nogal onbeholpen zijn tegenstander onderuit schoffelt.
0: Wacht even. Die tweede gele kaart was geen geel.
1: Die tweede gele kaart was een 100% gele kaart. Ik heb hem nog even teruggezien in de herhaling. Hij is gewoon veel te laat. Raakt zijn tegenstander.
0: Hij was eerder...
1: Hij was eerder bij zijn tegenstander, ja. Hij zat echt geen bal bij. Dus die tweede gele kaart was 100% terecht. Die eerste was misschien flauw. Want die tegenstander kermde het ook wel heel erg hard uit van de pijn. En stond daarna ook weer wonderbaarlijk snel op. Maar goed, die kun je geven. En die tweede kon je zeker geven. Maar het is gewoon dom om op die positie op het veld zo in te komen.
0: Dat sowieso. Maar ik snap voor Unieke wel. Tegen zijn oude club. Dan wil hij even laten zien van... Dus en zo, toch?
1: Ja, Unieke is niet zo'n oude club, maar ik snap dat je...
0: Unieke heeft bij Willem II gespeeld?
1: Volgens mij niet, maar dat moeten we dan even uitzoeken. Maar volgens mij heeft hij niet bij Willem II gespeeld.
0: Komt
1: uit de jeugd van PSV, komt hij.
0: Ja, klopt. Ja, wacht. Maar Unieke die wil natuurlijk ook nog even wat punten scoren.
1: Zeker. Staat in de belangstelling van ADO Den Haag. Ja. En Eredivisie natuurlijk in. Ja. En die wil zich laten zien. Dat begrijp ik ook wel. En ik snap dat je in zo'n wedstrijd de randjes opzoekt.
0: Ja.
1: Want het gaat ergens om. Maar dit was behoorlijk onbeholpen.
0: Ja, ik hoorde in ieder geval wel achteraf van een fotograaf van Willem II. Die vond dat Willem II 80% van de wedstrijd balbezit had. Ik vroeg aan hem van welke wedstrijd dat hij gezien had.
1: Ja, ik weet niet of het 80% is misschien wel heel veel. Maar zeker het eerste deel van de tweede helft was Willem II dominant. Eerste helft vond ik in balbezit gelijkwaardig. Ik vond het vooral raar dat Willem II na die 1-0 van hen niet doordrukte. Want RKC stond met 10. Maar RKC werd niet echt gevaarlijk voorin. Logisch, omdat je met 10 staat. Maar Willem II leek het ook wel best te vinden, die 1-0. Die denken, zaterdag in eigen huis, 1-0 op het voordeel.
0: Het is altijd lastig om...
1: Zeker.
0: Met 10 man tegen 10 man te spelen.
1: Dus altijd, want het gevaar is natuurlijk... als jij voor de 2-0 en misschien wel 3-0 gaat... dat je dan in de tegenaanval een tegenturf krijgt... En wat ik zei, na competitie kun je dat niet veroorloven als je een 1-0 stand makkelijk over de streep kunt trekken. Zaterdag spelen ze thuis. Ik begreep dat wel. Was ze prima te rechtvaardigen. Waarom ze denken, lammer.
0: Ja, maar de laatste keer dat RKC bij Willem II gewonnen heeft is 22 jaar geleden. 21 jaar geleden.
1: Dat is wel even geleden inderdaad.
0: 2005.
1: En ook dit seizoen ging het later mis. Door een eigen doelpunt te worden van Held. Ook een eigen doelpunt. Als het dan een keer moet voor RKC, dan zaterdag maar natuurlijk.
0: Wat zijn de kansen, denk je?
1: Ik ben bang dat de kansen klein zijn. Willem II heeft natuurlijk het thuisvoordeel. Is in uitstekende doen ook vanuit de competitie al. Heb nu de laatste 8 van de 9 wedstrijden gewonnen. Wat ik zeg, spelen thuis. RKC mist Unieke. En misschien ook wel Van der Leij, want die was natuurlijk gisteren ook niet bij. Dan mis je voorin wel een hoop stootkracht. En dat heb je wel nodig, aangezien je doelpunt moet maken.
0: Nou, misschien is ze Van der Leij even bespaard hebben voor zaterdag.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Maar kijkend naar de wedstrijd van gisteren. Willem II die achterin echt goed stond met Behunek en Hoogma. Twee beren van verdedigers die daar echt alles weghaalden. Ook voetballend goed waren. En RKC die zelf ook nog stootkrachten miste voorin. wordt het denk ik lastig. Maar nogmaals, het blijft een na-competitie. Kan van alles gebeuren.

that pretty smile upon your face again. Ja. We gingen terug in de tijd naar 1982. Samen met Bennett & Bee. Ja. En van Bennett & Bee gaan we naar een jarige. En niemand minder dan Mr. Bob Seger is jarig. Ja, hij gaat vandaag 81 kaarsjes uitblazen. En wij gaan terug naar de jaren 70 met hem. Om precies te zijn, 1978. Still the same.

Band. Ja, en Bob is jarig vandaag. Hij mag 81 kaarsjes uitblazen. Zometeen gaan we het hebben over het beachvolleybaltoernooi wat weer gaat plaatsvinden op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. We gaan ook nog even bellen met Femke van der Leest. En heel veel leuke muziek nog onderweg. En Sien van der Kamer met het regionale nieuws. Maar eerst even Gary Frame en Aquarius.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Roemerato. Komende zaterdag om 16:30 is de return in Tilburg. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komende theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2:00 de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

Brabantse wegen. Living Joy and a Dreamer hoorde je hier op Langstraat FM. Het is 11 graden in ieder geval in de Langstraat. Rustig op de Brabantse wegen. Hoe lekker kan de woensdag beginnen, toch? Ja, en af en toe kom je van die platen tegen, dan denk je bij jezelf van, ja, dat kan ik echt niet overslaan om te draaien. Ik heb me wel eens vaker gedraaid en ja, voor de mensen die wel eens gekeken hebben naar de beste zangers. En nog even terugdenken aan het nummer van Floor Jansen samen met Henk Poort en de Phantom of the Opera.

0: Floor Jansen. Wat heeft die tante een stem? Ja, en daarna hoorde je natuurlijk nu nog op de achtergrond Taylor Swift samen met Kendrick Lamar en Bad Blood. Hey! En van de Bad Blood gaan we naar het beachvolleybaltoernooi in het centrum van Kaatsheuvel op het Anton Pieckplein, wat plaats gaat vinden op 13 en 14 juni. Aan de telefoon heb ik Gerbe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Gerbe, het beachvolleybaltoernooi. Ik ga het weer vragen. Voor de hoeveelste keer?
1: De 27e inmiddels.
0: Ja, en ik heb er volgens mij de eerste 17 meegedaan, daarna niet meer.
1: Ja, van harte welkom nog steeds, hè?
0: Ja, nee, dat weet ik. Maar ja, goed. Ja, voor de 27e keer, wat gaan jullie dit jaar allemaal doen? Ja, beachvolleyballen moet je zeggen.
1: Maar... Er wordt natuurlijk beachvolleybal, dus dat betekent dat we eerst het Anton Pieckplein helemaal klaar moeten maken door daar weer te zorgen dat er voldoende zand ligt om 6 beachvolleybalvelden op te leggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daarvoor zijn we nu in de voorbereiding druk bezig. En wat we in het weekend gaan doen is zowel zaterdag als zondag een apart beachvolleybaltoernooi, recreatief beachvolleybaltoernooi, 6-6, altijd 2 dames in het veld. Ja, juist om gewoon elkaar daar te ontmoeten onder een in de sportieve omstandigheden. En wat we dit jaar iets anders doen dan de 26 edities hiervoor, is dat we op zaterdag een langer toernooi doen. Dus we beginnen 's middags om 4 uur al.
0: Oké.
1: Waardoor we ook gezellig met elkaar de avond gebruik kunnen maken van alle foodstandjes die hier staan. Dus we hebben wat meer horeca op het plein.
0: Want dus zeg maar in principe jullie beginnen wat eerder, dus jullie wat vroeger kunnen stoppen, dus dat het nog even langer gezellig kan blijven.
1: Jazeker, want we eindigen met een mooie feestavond aan het einde van de zaterdag.
0: Oké, ja, dat is niet vreemd. Maar op zaterdagmiddag begonnen jullie toch altijd wat eerder voor de jeugd?
1: Ja, zaterdagmiddag speelden altijd de jeugd en de eigen leden van VC Condor.
0: Mm-hmm.
1: En daar starten we nu iets eerder mee. Dus die beginnen al om 10:30. En
0: dan
1: zijn
0: we
1: 3 uur klaar. Dus die mogen zeker zelf ook nog mee blijven spelen. En dat is voor hen natuurlijk ook wel leuk. Want er wordt door de leden van Condor hard gewerkt als vrijwilliger aan het evenement. Er lopen zo'n 70 vrijwilligers rond in dat weekend. En die willen zelf eigenlijk ook maar één ding. En dat is zelf volleyballen.
0: Ja, dat is ook weer zo. En er zijn er ook van Condor bij die ook nog af en toe bij een teampje aansluiten?
1: Ja, klopt. En dat mag natuurlijk ook. Het is een familie- en vriendengelegenheid. En dan houden wij er rekening mee dat als zij moeten spelen, dat ze dan natuurlijk niet hoeven te fluiten en zo. Dus dat lossen we organisatorisch allemaal op met elkaar.
0: Ja, en het gaat niet om het winnen, maar het gaat om de gezelligheid, toch? Ja, ook wel een beetje om het winnen,
1: ja.
0: Trouwens. Wacht even, ja.
1: Nee, dat zou ik als volleyballer zelf nooit zeggen. Als ik in het veld sta, wil ik altijd winnen.
0: Jawel,
1: maar het gehele evenement gaat natuurlijk om de gezelligheid. Er wordt niet op heel hoog niveau gevolleybald. Zonder daarin mensen tekort te doen. Maar de echte volleyballers die wekelijks competitie spelen... die zien we eigenlijk niet in volle teams bij ons op het evenement. Het is juist mooi dat verschillende buurtverenigingen, families, bedrijven, teams, dat die zich inschrijven en meedoen.
0: Ja, dat is het leukste van alles, toch? Ja. Maar je vertelde net van dat er komen wat eetentjes te staan, wat voertrucjes. Dat is ook anders dan andere jaren?
1: Ja, we hebben de afgelopen 2 jaar veel of wat extra zelf gedaan met eten. Dus we hebben een keer zelf wat lopen barbecuen en dus mijn worsten, hamburgers, dat soort dingen. En we zijn nu aan het kijken hoe dat we dat in het weekend zelf kunnen uitbreiden met wat andere kraampjes.
0: Ja, jullie hebben het al zo druk, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar het is ook wel heel erg leuk om te doen. En er hoort ook wel wat gezelligheid bij. Er hoort ook eten en drinken bij. We gaan bijvoorbeeld op de tap, komt er een wisseltap met speciaal bier. We zien dat daar ook steeds meer vraag naar is. Op zondagochtend kunnen teams, en ik weet dat jij altijd dol bent op primeurtjes, dus die krijg je bij deze. Want de teams weten dit zelf nog niet, die worden daar deze week over geïnformeerd. Maar de teams die hebben de mogelijkheid om op zondagochtend met elkaar te ontbijten op het plein. En dat verzorgen wij dan helemaal.
0: Hoe leuk is dat?
1: Ja, dat leek ons ook. Teams kwamen namelijk steeds vroeger naar het plein om een tafeltje te kapen. Want dan hadden ze een mooi tafeltje en dan hadden ze goed uitzicht op de velden. Dus toen dachten we, ja, waarom zouden we dat dan niet combineren? Want wij zitten dan vaak als vrijwilligers nog te ontbijten. Ja, waarom zouden we de teams ook niet gewoon kunnen laten ontbijten?
0: Ja, ja, hoe slim is dit, ja. En hoe gezellig is dat met z'n allen, toch?
1: Nou, daarom, dat leek ons ook.
0: Ja, gebakken eitje, gekookt eitje, croissantje, broodje, heel de rattenplan erbij. Ja, of zeg ik nou te veel?
1: Nou, ik weet niet of er gebakken eitjes bij zitten, maar we gaan wel ons best doen om daar een mooi ontbijtpakket voor te maken in ieder geval, ja.
0: Nou goed, oké. Waar vind ik jouw contacten? Want ja, de mensen kunnen zich weer opgeven.
1: Ja, de mensen kunnen zich opgeven via de website condorbeach.nl. Er hebben al een goede 45 teams aangemeld. Maar we hebben nog wel ruimte voor een stuk of 10 teams. Dus mensen moeten er snel bij zijn. En als ik dan toch jullie nu spreek, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om ook nog sponsoren op te roepen. Want het toernooi kost gewoon wat centjes. Maar het is ook altijd heel mooi voor sponsoren. Er komen heel veel kaatsheuvelse mensen naartoe.
0: Ja.
1: Dat je met je mooi gekleurde banner aan de dranghekken hangt die om het toernooiveld heen zijn. Dus best wel veel exposure, denk ik, voor sponsoren binnen het pakket dat we hebben. En ook zij kunnen via de website gewoon contact met ons opnemen.
0: Oké. Website, adres nog een keer?
1: condorbeach.nl.
0: Gerben, mag ik je heel hartelijk danken weer voor je uitleg. En ja, ga ervan genieten. Ik zal af en toe eens een keer langskomen lopen. Ik ga geen korte broek aantrekken.
1: Dat hoeft niet, maar van harte welkom. Ik zie je dan.
0: Dat weet ik.
1: 13 en 14 juni.
0: Ja. 13 en 14 juni op het Antopiekplein in Kaatsheuvel. Beachvolleybal toernooi van VC Condor. Dankjewel.
1: Jo, jij ook. Groetjes. Info.

Even naar 1993 samen met M People. En Moving On Up, ja. Die ja. Vanmiddag ook nog Rijn Roosendaal op de radio. Natuurlijk Anton Nachtzaam. En dan ben ik morgenochtend zelf ook weer. Maar voordat het zover is, hebben we nog een uur te gaan, hoor. Met een oude nummer 1 notering uit de jaren 80. Annie, I'm not your daddy. Hier is Kid Creole en de Coconuts.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdachte miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor

0: pakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Jack Style, John en Justay. Turn the lights off. Ja, dat gaat vanavond ook gebeuren, maar ze gaan eerst even in de spotlight bij De Leest vanavond, want daar is de presentatie van het nieuwe seizoen volgens mij. Toch, Femke? Zeg ik het zo goed?
1: Klopt helemaal, ja. Sinds vorige week staat het programma voor het nieuwe seizoen online en vanavond presenteren we dat officieel aan bezoekers van de grote zaal. Iedereen kan er altijd gewoon naartoe als je dat leuk vindt. En dan geven we eigenlijk 6 korte previews, vanavond toevallig 7, van voorstellingen die die volgend seizoen op programma staan. Dus je krijgt een beetje een gevoel bij het programma van volgend seizoen. En het is vooral een hele leuke avond met gevarieerde voorstellingen.
0: Oké, kun je al verklappen wat er gaat komen vanavond of ga je dat nog niet zeggen?
1: Dat ga ik nog niet zeggen. Stel iemand die luistert, dan is het geen verrassing meer voor vanavond. En dat verrassingselement is ook wel wat het leuk maakt. Okay. Het kan alles zijn. Ik kan wel zeggen, het is verschillend cabaret en muziek.
0: Cabaret, muziek, oké. Spannend. Hoe laat gaat het vanavond van start?
1: Om 8 uur.
0: En ja. Het duurt ongeveer tot...
1: Ja, dit doen we tot 10:30. Dus het is best een lange avond.
0: Ja, dat valt op zich dan nog wel mee.
1: Ja, maar het soms, ik weet niet wat mensen verwachten, maar ongeveer 2,5 uur mag je er wel rekening mee houden, denk ik.
0: Oké. Het nieuwe programma voor het komende seizoen. Wanneer gaat het precies van start, het nieuwe programma? Wanneer starten jullie ermee? In september?
1: Ja, we gaan inderdaad in september met Rob Schepers is de eerste. Ga ik heel even erbij pakken wat precies die datum is, want dat moet ik zeggen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. 18 september.
0: Oké. En ja. Wanneer gaan jullie de zomerstop ongeveer in?
1: Wij gaan augustus. Mm-hmm. Nee, dat is niet waar. Half juli tot half augustus zijn we dicht.
0: Oké.
1: Okay. Uit mijn hoofd, maar dan moet je wel niet helemaal vastpinnen, maar volgens mij gaan wij 17 juli echt officieel dicht. En gaan wij 18 augustus weer open. Dus dat is echt wel een hele maand dat we dicht zijn. En dat we vanaf 18 augustus open zijn. Ja, dan die eerste paar weken is het hier opstarten. En de techniek moeten we alles opstarten. Dingen worden vervangen. En dan gaan we half september echt pas weer starten met het nieuwe seizoen. En in juli zullen we nog wat film draaien. Maar hebben ook niet heel veel voorstellingen meer.
0: Nee. Maar het nieuwe seizoen komt eraan. Zijn er al voorstellingen uitverkocht?
1: Er is een enkele voorstelling uitverkocht, namelijk Christel de Laat. En andere voorstellingen die eerder in de verkoop wilden, hebben we eigenlijk maar de helft van de zaal in de verkoop gedaan. Dus morgen start de verkoop van onze vrienden. Mm-hmm. En dat betekent dus dat er gewoon nog kaarten voor eigenlijk elke voorstelling zijn.
0: Behalve Christel.
1: Behalve Christel. En ik zit even te denken, Alle Blauw van de Hemel met Buddy Vedder is ook helemaal uitverkocht. Maar die proberen we echt met man en macht bij te boeken. Dus misschien dat we daar nog een nieuwe datum aan bij kunnen voegen. Maar daar zijn we druk mee bezig. Dus eigenlijk is er vanaf morgen voor alles nog kaarten.
0: Okay,
1: behalve Christel dus.
0: Kan je de Christel niet bijboeken dan?
1: Die komt al 9 keer. Dat is echt haar max.
0: Jij hebt toch wel een puntje voor.
1: Ja, daarom komt hij 9 keer. Daarom
0: okay. komt 9 keer Christel de Laat uitverkocht hier in de Leest de Waalwijk. Goed. Dat is even verder vooruitkijken. Deze week is er ook nogal wel een en ander te doen. Onder andere Adries. Ja, Tunie.
1: Tunie. Die gaat niet door vanavond.
0: Oh, waar is verplaatst, zie ik nou te staan. Mijn microfoonarm zit ervoor.
1: Nee. Die gaan we vanavond even verplaatsen. Want hij, tegen onze omstandigheden kan hij vanavond niet doorgaan. Maar we gaan natuurlijk een nieuwe datum vinden. Wat wel doorgaat deze week is morgen. Igoné de Jong geeft een bijzonder masterclass. En eigenlijk zie je dat ze twee pupillen hier live op het podium coacht. En je krijgt een beetje inzicht in haar werkwijze. Ook haar kijk op ballet. En er worden klassieke stukken gedanst. Ik denk wel echt een hele bijzondere avond om een keer een kijkje in de keuken te nemen. Van hoe wordt een balletvoorstelling eigenlijk opgebouwd? En hoe gaat zo'n repetitieproces? Daar moet je een beetje rekening mee houden. Dat is de voorstelling. En wat ook leuk is, is bij het schoenenmuseum hier in Waalwijk hebben ze momenteel ook de expositie Move, waar ook volgens mij de speeches van Igoné worden tentoongesteld. Dus dat is een mooie connectie naar elkaar, waarin dans een mooi plaatsje krijgt hier in Waalwijk.
0: Ja, de speeches en de schoenen, hè?
1: De speeches en ja, waarmee ze op hun tenen kunnen.
0: Ja. Voor de mensen die niet weten, ik denk, ja, ik weet het toevallig nog wel. Maar goed.
1: Ja, precies. Dat is helemaal goed, inderdaad. Ja. Nee, speeches zijn dat echt balletschoenen. Donderdag hebben we ook nog Philippe Elan, chansons, Franstalige muziek. Nog net in de Sirenesilva, die ging eigenlijk van maandag op dinsdag, maar omdat het gisteren ook bevrijdingsdag was, hebben we iets langer doorgezet. Dus je kan nu nog voor €12 de allerlaatste kaartjes kopen. Vrijdag hebben we de Fortunate Sons op het programma staan. Leuke muziekvoorstelling, helemaal uitverkocht. Zaterdag, daar kan je wel nog heen. Mooi Volendam, een ode aan de Paling Sound. Ja, als je houdt van Nederlandstalige muziek, dan is dit de avond voor jou.
0: Oké.
1: En dan vanaf volgende week hebben we Drieke Christel met haar nieuwe voorstelling Kendeda. En dat is dus ook de voorstelling waar ze komend seizoen hier naartoe komt. Nog een keer 9 keer, dus in totaal komt ze 12 keer met Kendeda naar de leest. Maar allemaal uitgekocht.
0: Is dat nou ook voor mannen of is dat alleen maar voor vrouwen?
1: Hartstikke leuk voor mannen ook. Helemaal deze voorstelling. Deze heb ik al gezien. Het is echt ook voor mannen hartstikke leuk. Maar het is wel, haar hoofddoelgroep is wel vrouw. Dus voor vrouwen is het veel herkenbaarder wellicht.
0: Dus ik moet
1: maar het is
0: moet
1: zeker geen straf ook voor mannen hoor. Mijn vader gaat ook altijd mee. Die vindt het ook leuk.
0: Oké, dus ik moet me eigenlijk een keer erover zetten om gewoon een keer naar Christel te laten gaan.
1: Ik denk dat je het hartstikke leuk vindt, ja.
0: Oké. Ja, goed.
1: Goed. Ja, we hebben dat is natuurlijk, dat is komende week tot komende woensdag. En we hebben natuurlijk ook nog film op het programma. Bijvoorbeeld aankomende vrijdag de drama met Zendaya en Robert Pattinson. A Family met Chris van Houten staat op programma voor 11 mei. En we hebben natuurlijk nog veel meer mooie titels, maar kijk vooral even op de website. Bijvoorbeeld Michael komt eraan, hè, de documentaire film. Ja, het is niet echt het is een speelfilm over Michael Jackson, maar ook bijvoorbeeld The Devil Wears Prada 2, die vorige week wereldwijd in première is gegaan met Meryl Streep en Hathaway en Emily Blunt. Die krijgen we natuurlijk ook, wel pas over een maandje op 5 juni. Maar je kan hem hier dus zeker zien.
0: Femke, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. En kijk vooral op de website. En morgen begint de verkoop voor vrienden en 12 mei. Voor iedereen. Dus mocht er iets tussen zitten voor je, kijk vooral even op de website en koop vast je kaartjes voor de beste plekken.
2: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

samen met de Spice Girls. Melanie C. Sporty Spice en zo, ja, ja. Dat was een hitsensatie in de jaren 90, de Spice Girls. Zo meteen Sien van der Kamer met het lokaal en regionaal nieuws. Maar eerst nog even de heren van de Dijk, want het is zo stil in mei.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Roemeratu. Komende zaterdag om 16:30 is de return in Tilburg. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komende theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2:00 de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Ik heb nog geen kaarten overigens, ja. Bluff samen met Geike, ja. Armaart en Zoutelanden. Ja, een heerlijk festival, moet ik eerlijk zeggen, trouwens. Vooral als dan de zon ondergaat, als het dan wel lekker weer is trouwens. Daar moet ik er ook nog wel even bij zeggen. Het is rustig op de Brabantse wegen en lekker weer is het nog niet. Het is 12 graden in de Langstraat. En nu tijd voor de flitsschijf van deze week.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Zonjeu met 20.

0: De flitsschijf van deze week. De laatste nieuw van Son Mieu. Ja, heerlijk toch? En zoals iedere dag hebben we ook wat cabaret weer voor je klaarstaan. En je hoort het net als de komt in de leest, Christel de Laat.
1: Wij zijn 100% Langstraat. En hits. Langstraat
2: FM. Liever niet naar de supermarkt gaan. Ik snap wel meer dingen niet in die supermarkt. Nee. Kijk, weet je wat het is? Ik maak thuis altijd een briefje. Zodat ik niet bezwijk voor impuls aankopen. Kende dat? Ik ga ook nooit op lege maag winkelen, hè? Dat is een beginnersfout. Ja. En ik had een hele drukke dag. En ik had niet zo heel veel boodschappen nodig. Dus ik had mijn briefje snel gemaakt. Ik had hem 's ochtends gemaakt. Ik dacht, aan het einde van de dag doe ik mijn boodschappen. Ik had dan is wel 20 plus kaas, wat tomaten, wat crackers, krentenbollen. Ik dacht, probeer het nog één keer. Ja. Ik had wat komkommers nodig. Ik had appels en nog iets. Wat was er nou meer?
3: Tena.
2: Tena. Zoals ik al zei, ik had een drukke dag. Dus wat doe ik dan meestal? Dan pak ik zo'n scanner, weet je wel. Ik had mijn boodschappen gedaan, gebliept allemaal. Ik ga langs zo'n kassa, scan, bliep, bliep, bliep, bliep. Ik kom echt uiteindelijk bij mijn auto, met mijn winkelwagen. Ik wil mijn boodschappen in de auto. Ik schrik me kapot. Heel mijn kar knijtervol. Helemaal vol. Zonnekop erop. Ik denk, hoe dan? Hoe kan dat nou? Ik heb een eigen keurig aan mijn briefje gehouden, dat weet ik zeker. En ik kijk in mijn winkelwagen, zie ik kilo knaller oude kaas, ik zie een servelatering, ik zie lekkere van die leverpastijworst. Oh. Ik zie gewone chips, paprika chips, die ribbelchips van Jumbo eigen merk paprika, zo lekker. Ik zie chipito's wakker van die gele vingers krijgt. Wow. Ik zie koeken, gevulde koeken, roze koeken, caféenwaardjes. Oh. Ik zie bounties liggen. Kit Kat Chunky, what? Wow! Allemaal dingen die ik lekker vind. Hoe kan dat nou? Wie doet dat telkens? Maar even voor jullie, het is niet de eerste keer dat me dit overkomt, hè? Ik heb dit al vaker meegemaakt. Ik ben zelfs een keer terug geweest naar Sjaak om te vragen of ik de bewakingsbeelden mocht zien. Ja, ik moet toch weten wie het doet iedere keer, jongens? Ik moet weten wie het doet. Dus ik ben het gaan uitzoeken. En ik heb het tot op de bodem uitgezocht. Hé, hey, ik weet wie het doet. Het is mijn onderbewustzijn. Daar had ik ook nog nooit van gehoord, maar ik heb me er helemaal in verdiept. Hier, psychologie. Dit is Sigmund Freud. Een van de grondleggers van de hedendaagse psychologie. En die schreef er al over in een van zijn allereerste werken. Kijk, dit vond ik. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Jongens, let op. Het onderbewuste wordt ook wel het tweede bewustzijn genoemd. Bij het eerste bewustzijn worden waarnemingen bewust waargenomen en overdacht. Maar bij het onderbewustzijn worden waarnemingen wel waargenomen, maar dat gebeurt dan onbewust. De persoon denkt niet bewust na over de waarneming die hij / zij doet, maar de waarneming vindt toch plaats, onbewust. Snapte jullie het? Ja, ik snap het niet. Maar ik weet dus wel dat ik het niet doe. Het is mijn onderbewustzijn. En ik denk dat ik wel weet hoe mijn onderbewustzijn eruit ziet. Klein vrouwke. Rood jurkske. Hier zit ze. Ziet ze? Hier zit ze heel de dag tegen men te roepen met zo'n roeptoeter. Kennen jullie een roeptoeter? Die hebben ook die roeiers. Er zitten er 5 roeiers in een boot en er zit er eentje achterop. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Zo zit zij ook. Doe dit, doe dat, pak dit, pak dat, eet dit, eet dat. Kunnen jij toch niet losen? Huldendag. Kijk, en als ik dan op de parkeerplaats kom met een winkelwagentje waar bijna door zo'n assen heen zakt, dan ga ik ook niet terug naar de klantenservice, hè? Hoi, daar ben ik weer. Ja. kunt u het alles, de rest even terug. Ik heb alleen deze dingen nodig van mijn proefje. De rest kunt u terugslaan. Dat doet er niet. Dat doet er niet. Dus dan offer ik mijn eigen maar weer op. Ja, ik neem het mee naar huis. Maar ik neem me wel voor dat ik er niks van opeet. Niks. Ik ben nog niet thuis. Of zij begint al.
3: Pak maar een lekker koekje, Christel.
2: Nee. Die stond er niet op mijn lijstje. Nee. Eentje dan.
3: Jeetje, dat was een klein koekje. Pak er nog maar één.
2: Ze had wel gelijk. Ja, had ze wel goed gezien. Want ik had een café Noirtje gepakt. Kende die? Zijn van die hele kleine lekkoekjes. Kende die? Vind ik heel lekker. Maar ja, kijk, als ik nou meteen een stroopwafel had gepakt, dan had ik er bij één gelaten. Maar thee, koffie, café Noirtjes is nog minder als een eentje nog dan.
3: Wauw, wat heb jij het goed gedaan vandaag. Maar dan verdien je iets lekkers. Alle goede dingen in drieën. Pak toch nog zo'n klein koekje.
2: Ik was ook best wel trots op mezelf, omdat ik het zo druk had. En ik had het allemaal gehaald en mijn boodschappen nog gedaan. Dus ik vond zelf eentje nog dan.
3: Daar ben ik weer. Nou, Christel, ik vind dat je gerust nog een koekje kunt pakken. Dan pak je toch gewoon morgen niks.
2: Ik heb ooit gelezen dat dat beter is, hè. Je kunt beter op één dag heel veel eten en dan een dag niks. In plaats van ieder eentje nog dan.
3: Joehoe, daar ben ik weer. Kijk, je hebt er nu al 4 op.
2: Ja.
3: Maak nou dat pak maar leeg. Anders zijn ze morgen toch zacht. En stop de verpakking dan onder in de vuilnisbak, zodat niemand het ziet.
2: En voordat ik er erg in heb, heb ik het hele pak leeggegeten. En is de verpakking op mysterieuze wijze verdwenen. En ik heb echt wel geprobeerd om van haar af te komen, jongens. Heel mijn jeugd ben ik bezig geweest om van haar af te komen. En nu nog steeds. Nog steeds probeer ik het. Op straat. Ik had bewust langs hele dunne mensen lopen. In de hoop dat zij dan overspringt. Ik denk, dan kan ze ontwikkelingswerk gaan doen. Maar waar ik ook probeer, ik raak ze niet kwijt. Maar hé, Os. Het feit dat ik er zo uitzie, dat ligt dus niet aan mezelf, hè. Dat is mijn onderbewustzijn. Dat je daar maar bewust van bent met z'n allen. De...
1: Erik Dankers.

Steinfeld. Dan ging het terug naar 2015. Toen was het een heel klein hitje in de Nederlandse hitlijsten. Maar hij blijft leuk. Hij blijft zomers. Als ik zo eens naar buiten kijk, dan probeert het zonnetje er wel doorheen te komen trouwens, hoor. Ja. We gaan op naar de boterham. Vanmiddag natuurlijk Rijn Roosendaal. En we hebben ook nog Anton Naksan voor je klaarstaan. Ik ben er morgenochtend weer. En morgenochtend gaan we ook weer even bellen met een bolder om te kijken wat er daar allemaal te doen is. Voor zometeen wens ik u een smakelijk eten. En heb je ons nog iets te melden? Laat het ons gewoon rustig weten. Redactie@langstraatmedia.nl. Wij gaan eruit met een oude nummer 1 notering. Hier is Alphaville en Big in Japan.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lijnstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishay, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop.
15: Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
19: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
24: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benashi.com. Benashi.com.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Roemeratu. Komende zaterdag om 16:30 is de return in Tilburg. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komende theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2:00 de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Oh yeah.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop.
15: Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
20: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Roemeratu. Komende zaterdag om 16:30 is de return in Tilburg. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komende theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2:00 de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed!
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
17: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
18: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
17: Klinkt goed.
18: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
19: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
20: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag.

0: Voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

want al die rare dagen ben je van de tal helemaal aan het kwijtraken. Het is vandaag woensdag. Ja, de zaagmans is weer geweest. Ik denk altijd die zaag hier. De week is in de middag doormidden, beste mensen. Jouw middagmix voor woensdag. Laat weten dat hij aanstaat. Je weet het, je kunt reageren op dit radioprogramma. Het programma is hartstikke live. Het bewijs wordt geleverd als je naar www.langstraatmedia.nl gaat. En je gaat via Langstraat FM naar de middagmix en dan weer door naar... via programma's weer door naar de middagmix. Dan zie je de middagmix in beeld en geluid. En dan kun je

De dame heeft er nodig hits gemaakt in de jaren 60, 70, 80 en 90. En dit komt dan weer uit de jaren 80. Dusty Springfield en In Private. Daarmee begonnen we de middagmix. Voor eens even kijken.

WhatsApp-nummer. Of gewoon even mailen naar middagmix@langstadmedia.nl. Het gaat vandaag trouwens de eerste van nu zien van de Kamer het regio nieuws, weer en verkeer. En uiteraard muziek uit de flitsende 50. In de hoge regionen nog steeds. Deze single was Somber en 12 to 12.

Gael van Beert en Fascination. Gefascineerd zijn door het leven. Het leven is één groot spel waarin je wordt gefascineerd. Het verhaal van het liedje van Gael van Beert. Leidt ons weer naar dit complot uit de jaren 90. 98 Degrees en Stevie Wonder samen. En Through to Your Heart is terug hier in de middagmix. Op Langstad FM.

Sagnala en Brian Christopher en Sweet Love in de middagmix van hier. Leidt ons weer naar deze man. Deze single heeft toch wel een speciaal verhaal, hoor. In de jaren 90 kwam George Michael uit de kast middag weer. Hij werd betrapt op het toilet en deed het met jonge jongetjes. Dat was het verhaal althans. Er was een hele hoop ophef over. En na de jaren 80 was het even stil rondom George Michael. Maar ineens was hij weer terug bij deze single. Hij was betrapt. Hij dacht, weet je wat? Ik steek een dikke vinger op. Het liedje gaat over dat incident meer. Fast Love.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K.
1: RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Roemeratu. Komende zaterdag om 16:30 is de return in Tilburg.
0: Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komend theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2:00 de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag valt in het zuidoosten en oosten nog wat regen. In de rest van het land is het droog en schijnt geregeld de zon. Het is 10 graden in het oosten en zo'n 16 graden in het westen. Vanavond valt in het zuidoosten nog wat regen, elders is het droog met opklaringen. Vanavond koelt het af naar 2 tot 7 graden en neemt de wind af. In het oosten is er kans op nevel en mist. Morgen zijn er perioden met zon. Het is droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 16 graden. Dan de verkeersinformatie. 16 files, 34 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A16. Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er staat 4 kilometer file. De vertraging is zo'n 3 minuten. En ook knelt het tussen de Belgische grens en afrit Rijsbergen. De rechte rijstrook is dicht. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Er staat 4 kilometer file. De vertraging 8 minuten. En als laatste de N279, Sertogenbosch richting Roermond tussen Veghel en Keldonk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuten. Dus het valt allemaal nog wel mee in deze regio. Jouw middagmix, we kijken in de flitsende 50, Alok en Khaled en Drive Into Me.

0: Lekker dansbaar, Halok en Khaled en Dive Into Me. Terug naar de playlist al hier. We zien dat toestaan origineel de koffer. Twee platen met een dadelijke relatie. Goede ideeën daarvoor, je mag me daarbij helpen. Je suggestie mag je inschieten via middagmix@langstaatmedia.nl. Of even appen, dat kan ook. 06-21-21-2210. Dan zien we het hier vanzelf wel voorbij komen. En pak het mee in de playlist al hier. Vandaag het volgende origineel de koffer. Het was in 1970 dat Cat Stevens dit Vader en Son uitbracht. Was niet de grootste hit voor Cat Stevens. Ze deden 3 weken in de top 40 en het haalde nog de 28e plaats. Dus een hele bescheiden hitnotering eigenlijk. Grotere hit van deze man was natuurlijk Lady Davenville en Morning Has Broken. Dat waren wel de grotere hits in ieder geval voor Cat Stevens in ieder geval. Maar Vader en Son was geen groot succes in ieder geval. Bleef een beetje onder in de top 40 hangen. Hoe dan ook, het is wel bijgebleven, want in 1995 dacht Boyzone, weet je wat, we gaan er een nieuw soundshow overheen doen. Echt zo'n ballad voor een boyband. En al die meiden worden daar helemaal weer gek van. En dat was ook wel een redelijk succes in ieder geval. Als ik kijk dat Boyzone gescoord heeft in de top 40, dan was het toch wel een redelijk hit. Vader en Son deed het 13 weken in de top 40 en het haalde de 7e plaats. Dus zeker wel een dikke hit voor Boyzone. Je mag snel bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Cat Stevens, Vader en Son uit 1970. Of weer de cover van Boyzone, Vader en Son uit 1995. Een betere. Ja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: duidelijk door elkaar steekt. Feather & Son van Boyzone, geïnspireerd door Cat Stevens. Feather & Son uit 1970. Ik heb al wat met Boyzone. In de jaren 90 was No Matter What een grote hit in ieder geval. En ik werkte bij KPN. En we mochten in de kantoortuin geen radio meenemen. Dus stonden we die spiekertjes met een kanalenkiezer. Met daarop een zender. Er was maar één zender actief die kanalenkiezer. En dat was Sky Radio. En de hele tijd deze plaats voorbij komen, jongens. Ach. Sky Radio, het bandje staat weer aan met 100 tracks in de database. En die hoor je dan week in, week uit voorbij komen. Laat het er maar over opbouwen. Ik hoop dat wij een tandje veelzijdiger zijn als het gaat om de muziek in ieder geval. Jouw middagmix en de Flitsende 50. Je kan stemmen op de Flitsende 50 en dat werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Soul Milieu met

terug van 1974 met Slayer, Far Far Away, hier in deze middagmix op deze woensdag. Jouw middagmix, dat weet het hier aan staat. Reacties zijn welkom op middagmix@langstraatmedia.nl en op 06-21-21-32-10. Terug naar het jaar 2007 met Melee, An Imitation. Knock.

eigenlijk een beetje blijven hangen deze plaat in de tipraden volgens mij. Malay Animation. We kennen eigenlijk de single Build the Last nog wel. Dat was een grotere hit voor Malay. Maar dit is ook zo'n gave plaat dit, hè. Goed verhaal ook. Dames en heren, het is alweer klaar. De middagmix gaat sluiten. Ik dank u weer voor het volgen. De reacties zijn welkom op 06-21-21-32-10. Het WhatsApp-nummer. Of even mailen middagmix@langstadmedia.nl. De laatste, The Barge.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
16: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
17: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Romeratu. Komende zaterdag om 16:30 is de return in Tilburg. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komend theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 205...
1: Info.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn twee personeelsleden gedood. Twee andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
9: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
19: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
20: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
21: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
22: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
23: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
24: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
25: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K.
1: RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Romeratu. Komende zaterdag om 16:30 is de return in Tilburg.
0: Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komend theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2:00 de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Free Stays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
17: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
18: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
19: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
20: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
21: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
23: Vaarwel, oude onderbroek.
22: Ich bin Andy Meister.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

0: zo nacht wel.
1: Het is 11 minuten over de klok van 5 uur. Het is grijs en grauw en 14 graden. Er staat 225 kilometer file in het land. Stap erover straks meer. En we zijn afgetrapt met Aretha Franklin. Ik zei het al. En Pink voor een nieuw uur van 6 uur live van studio 626. Hier in Putten, Zuidwest-Brabant. Hier op Langstraat FM. De streekomroep voor Midden-Brabant op 105.7, 106.8 en uiteraard via DHB Plus 6C en kanaal 8A. Hij zit weer te luisteren in Waspik en die fijne man Bart van den Heuvel zit in Den Haag te luisteren via DHB Plus. Kortom, we zijn er weer helemaal klaar voor een vol uur. Weer verkeer, flitsschijf, speciale aanbieding en zo nu dan ook wat nieuwe vernieuwende muziek, zoals deze van Danny Vera. Laten we het nog maar een keer proberen. Try again.

0: After tea. And we will be back after tea.
1: Maar het is het lekker, hè?
0: Dat bedoel ik maar. Tijd voor wat verkeersinformatie. Er staat 229 kilometer file aan één gesloten blik op ons land. We zijn te vinden op onder andere de A2. Langzaam bij het verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Culemborg en afrit Geldermalsen. 3 kilometer. Het staat stil. Het rijdt langzaam op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintham voor 3 kilometer. Dan op de A16 staat nog wat. Langzaam bij het verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Breda en knooppunt Gelder. Door opruimwerkzaamheden sta je daar 3 kilometer in de file. De A27, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en afrit Lexmond, 2 kilometer. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Hank en knooppunt Hoijpolder, 2 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordloos en de Merwedebrug voor 7 kilometer. Maar liefst dan de A58. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Best en Oorschot, 2 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Ulvenhout en knooppunt Gelder voor 3 kilometer. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot, 4 kilometer. En stilstaand verkeer tussen afrit Oorschot en knooppunt De Baars door een eerder ongeval. Dat is de ring Tilburg, sta je daar 3 kilometer in de file. Dan de A59, langzaam rijdverkeer. Even kijken, mijn pagina verspringt. Langzaam rijdverkeer op de tussen afrit Waspik en knooppunt Hoijpolder, 4 kilometer. Stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Vaalwijk, 1 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Den Bosch, Maaspoort en 's-Hertogenbosch West. Tot besluit op de A67. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt De Hocht en afrit Eersel. En daar sta je 2 kilometer in de file en dat kost je 4 minuten aan extra reistijd. Het is 6:09. Handen aan het stuur, ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Dan hoor je nu de Alessi Brothers.

de flitschijf van deze week. Het is 5:35. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Ben je onderweg en sta je in de file? Veel sterkte gewenst namens iedereen hier bij Langstraat FM. Kortweg 11M. Tot 6 uur. Maandag tot en met vrijdag. Dit is van 6 uur klaar. Het is woensdag, dus betekent dat we er vanavond ook nog 2 uurtjes zijn. Met de lekkerste rockklassiekers in de Classics of Rock. Mocht je daarvan houden, van gecharmeerd zijn van dat soort muziek. Zou ik zeggen, stem ook vanavond af. Of blijf gewoon afgestemd op Langstraat FM. Zometeen Walk the Moon. We hebben het regio nieuws met Siem van der K. Maar de eerste lang. The Lost Frequencies featuring Sandro.

0: was de debuutsingle voor Walk the Moon. In 2014 stonden ze ermee in de hitparade. Piekt op nummer 22 en stonden 12 weken genoteerd in diezelfde top 40. Het is 4 minuten over de klok van 5:30. We gaan eens kijken wat Siem van der Kaat te melden heeft voor het Langstraat FM regionaal nieuws.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaat.
2: RKC heeft in eigen huis geen goede start gemaakt aan de kwartfinale van de play-offs. De Waalwijkers verloren de eerste wedstrijd tegen Willem II met 0-1. Het ging bergafwaarts toen RKC-spits Uneke een rode kaart kreeg. Kort daarna kwamen de Tilburgers op voorsprong door een eigen goal van Roemeratu. Komende zaterdag om 4:30 is de return in Tilburg.
1: Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse Theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komend theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2:00 de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem voor jouw bijdrage, de regionale nieuwsupdates. Tijd voor het weer. Komende dagen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Vandaag is het nog op veel plaatsen grijs en in het zuidoosten nog nat. Vanaf morgen is het overwegend droog met ruimte voor de zon. Daarbij lopen de temperaturen op van 10 tot 14 graden vandaag naar 19 tot 22 graden aanstaande zaterdag. Plof dus weer goed voor vandaag te worden. Eerst nog even vanavond. Vanavond maakt het midden en het westen van het land kans op wat lichte regen. Valt hooguit 1 mm. In de nacht klaart het vervolgens op. En bij een zwakke wind liggen de minima tussen de 3 en 8 graden Celsius. Morgenochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het zuiden is er nog vrij veel bewolking. Vanaf het middaguur neemt de bewolking overal toe en is er kans op enkele buien. Toch zal het op veel plaatsen aangenamer zijn dan de afgelopen dagen. Het wordt namelijk 14 tot 16 graden en er staat weinig wind. Tijdens de zonnige momenten is het dan heerlijk weer voor een wandeling of wellicht, als je uit de wind zit, een terrasje. In de nacht naar vrijdag koelt het dan weer flink af. Opklaringen en weinig wind wordt het plaatselijk 2 graden. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 4 tot 6 graden. En vanaf vrijdag hogere temperaturen met zo rond de 18 à 19 graden in de Langstraat.
3: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs.

0: Muziek uit 1983 op Langstraat FM. Kwam er net niet op de eerste plaats. Ze piekte op nummer 2, 9 weken voor The Owner of a Lonely Heart.
1: De classics en het beste van nu. Langstraat FM.
0: Met wie? En die zegt nogmaals een prima goedemiddag. 6:11. Zometeen onder andere nog de speciale aanbieding. We hebben Undercover nog, maar nu eerst spiksplinternieuwe muziek van het nieuwste album van Mr. Rick Astley. Je kent hem nog van Never Gonna Give You Up. Hij heeft weer nieuwe muziek. Niet meer bij Stock Aitken en Waterman, en dat is wellicht hoorbaar. Dit is Waiting On You. Uiteraard 1:06 klaar op Langstraat FM. Ik zeg een prima goedemiddag.

Dat was muziek van Yazoo and the Situation op Langstraat FM. Het is 12 minuten voor de klok van 6. Smakelijk eten. Nog een 12-tal minuten te gaan met onder meer muziek van Undercover.

Straat FM. Van 6 en klaar. Wacht tot en met vrijdag van 5 tot 6. Anton Nachtzaam. Speciaal.

Een speciale aanbieding voor deze week. De nieuwe single van Miss Montreal. En dat was Schuilen. Wat nagekomen nieuwsberichten na 20 jaar een hoofdrol te hebben gespeeld in de lokale oppositie, is de beker leeg voor Hans Smolders. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart werd er nog de grootste partij van Tilburg, maar mocht weer niet in de coalitie omdat er niet genoeg partijen met hem wilden samenwerken. Die tegenslagen eisen nu lichamelijk hun tol, zo laat Hans Smolders weten. Hij heeft besloten per direct te stoppen met de politiek. Meer later. En de man uit Drunen die krijgt een boete voor de complete badkamer die hij afgelopen maandag langs de A65 heeft gedumpt. Ook kan hij een rekening verwachten voor de kosten die zijn gemaakt om alle spullen in het natuurgebied op te ruimen. Die gaat hij betalen, gegarandeerd. Al dus de politie op X. Het is 5 voor 6. We gaan er snel een eind aan maken. We gaan een hapje eten en zijn straks weer bij terug om 8 uur met de Classics of Rock. Ook weer live vanuit deze studio. We gaan eruit met Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Tot straks of anders tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zit er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
18: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
19: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
20: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
19: Klinkt goed.
20: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
23: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Go.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

Het is woensdagavond, even over 8, Langstraat FM. Dat betekent tijd voor 2 uur Classic Rock. We trappen hem af met de drummer van de Beatles. Hij is 80 gepasseerd inmiddels en speelde in de jaren 70 ook solo een aardig nootje mee. Getuige dit zojuist geraden, You Don't Know Me At All. Tot 10 uur de lekkerste Classic Rock met een blik in de Classic Rock Top 100. De Concert Classic, de Rock Requests en nieuwe muziek, onder andere van Aerosmith.

muzikale duo's die lijken voor elkaar gemaakt te zijn. En Bad Heart en Joe Bonamassa, dat is zeer zeker een duo wat we in dat rijtje kunnen scharen. In 2013 speelden ze dit nummer Rhymes. Bad Heart en Joe Bonamassa. Daarvoor dus nieuwe muziek van Aerosmith hier bij de Classics of Rock. En dat nummer heette My Only Angel. En dit stamt uit 1980. Het kwam niet verder dan de tipperaden. Op nummer 15 bleef je steken. Dit is Billy Joel en All for Lena.

Anton Nachtzaam neemt je mee naar het classic rock verleden met deze Classics of Rock klassieker. Anton Nachtzaam, Classics of Rock.

0: 1980, dat was muziek van Van Halen. Van de Nederlandse gebroeders Van Halen die in de jaren 60, 70 emigreerden met hun ouders naar de Verenigde Staten. En daar dus de furoren maakten. En ook in Nederland zo weer terug de cirkel rondmaakten door bekend te worden met hun band Van Halen. Running with the Devil. Dit is de rock request van onze grote vriend Geert de Meer. Hij weet ons telken malen weer te verrassen. Zeg het vaker en dat kan ik ook niet vaak genoeg zeggen. Ook dit keer weer van een artiest of een band waarvan eigenlijk niks te vinden is. Het enige wat ik weet is dat het van het album Pause for a Horse is. En het uit 1971 afkomstig is. En de band die komt uit het Verenigd Koninkrijk. Dit is Home.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06-47-37-66-92. Classics of Rock, Rock Request.

Het gebeurt eigenlijk met regelmaat van de klok dat er ineens een band op staat. Die er bad, boom, bam ineens zijn. Maar vervolgens ook weer net zo snel verdwenen zijn. Dat geldt voor het grote publiek wel voor deze band. Maar niet voor de echte liefhebbers. De Haunted Youth uit België was dat. Met een plaat uit 2025 volgens mij. Dat was de House Arrest. En dit staat uit 73, Chicago. En Feeling Stronger Every Day bij de Classics of Rock.

muziek van de Britse new wave band Furniture. De band was actief tussen 1979 en 91. En de single Brilliant Mind uit 1986 bereikte destijds de Britse top 30. In Nederland deed het helaas helemaal niets. Wat ook in Nederland niets deed, was muziek uit 1978 van Al Stewart. De Schotse singer-songwriter, geboren 5 september 1945 in Glasgow. Breekt in 1977 door met het album The Year of the Cat en de gelijknamige single. En ook met het nummer On the Border. Die werd destijds alarmschijf, bereikte samen de top 10 in dat jaar. Dit werd dus een tipje. The Palace of Versailles, Al Stewart. The one.

0: Classics of Rock met naast de absolute klassiekers soms ook Future Rock. Oh ja, ook met Anton Nachtzaan.
1: Langstraat FM.

Het was in mijn programma was het een speciale aanbieding een tijdje geleden alweer. Joe Jackson, hij is de 70 ver gepasseerd en maakt nog steeds muziek. En dat valt wel een beetje op dat steeds meer van die oude artiesten weer nieuwe muziek kan uitbrengen. En daar zijn we blij mee. Joe Jackson was dat en The Fabulous People. Een van de laatste van het eerste uur, die komt op naam van het duo America. Dit is Ventura Highway.

0: Afkomstig van het album Homecoming uit 1972, geschreven door Dewey Burnell. Die dagdroomde van een leven in het zonnige Californië, alwaar zijn vader gelegerd was op Vandenberg Air Force Base. De zinsnede Alligator Lizards in the Air heeft betrekking op de vorm van een wolk die hij zag tijdens een rit naar Lombok, Californië. Ook zagen ze op die snelweg een naambord richting Ventura. Zodoende dus Ventura Highway, en dat was Amerika. Tot zo na het nieuws voor het tweede uur van de Classics of Rock.
1: Tot zo!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat melden Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Keizersgracht FM.
1: Anton Agza.
2: Van 8 tot 10.
3: Elke week weer. Classics of Rock.

Het is alweer 9 uur geweest op Langstraat FM. Welkom bij het tweede uur van de Classics of Rock. Elke woensdagavond van 8 tot 10. We trapten het tweede uur af met Barnes Courtney en The Supernatural. Vorige uur draaiden we Bad Heart al samen met Joe Bonamassa. Ik kan het eigenlijk niet laten om ook het tweede uur een nummer van Bad Heart solo te draaien. Het is een nieuwe single en te vinden op een meest recente album. The Mean Old Man of Mine.

Je bent het onderhand van ons gewend. In het tweede uur hebben we altijd een albumtrack. Ditmaal van het mini-album Easter Lily van U2. Op het album dat bevat 6 nummers. En van het nummer draaiden we het middelste nummer, nummer 3 dus, Scars U2. En dit zijn de Bad Wolves en de Legends. Inderdaad, they never die.

Ik ben benieuwd hoe lang het nog duurt voordat we weer een election day hebben. Arcadia was een Britse popgroep die in 1985 werd opgericht door Simon Le Bon, Nick Rhodes en Roger Taylor van Duran Duran als een zijproject tijdens een pauze in het schema van de band Duran Duran. Het project was alleen actief in 1985 en voor slechts één album, So Red The Rose, uit in de Verenigde Staten. Platina werd gecertificeerd en de singles Election Day, Goodbye Is Forever The Flame en The Promise bevatten. Dat laatste trouwens met David Gilmour en Sting in hun geleden. En dit is Procol Harum, een oude nummer 1 uit 1967 met inderdaad Why the Shade of Pale.

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel. 87.

Vorige week bleven we hangen op nummer 94 en van daaruit vertrokken we weer in die Classics of Rock Top 100 carousel. We gaven er een slinger aan en hij bleef hangen op nummer 87, alwaar we Pink Floyd tegenkwamen uit 1973 en Time. Meer van deze plaatjes kun je trouwens vinden op de website antonnachtzaam.nl. Daar ga je naar het tablet Classics of Rock en daar vind je ook de Classics of Rock Top 100 helemaal gepubliceerd staan van onder tot boven. Dit zat er helaas niet in. McGinnis Flint, Malt en Barney Blues uit 1971.

Ik heb ze helaas nog nooit live aan het werk gezien. Het zat er eigenlijk nog wel enigszins een beetje op mijn bucketlist. De Foo Fighters. Ze hebben weer een nieuw album uit. En dit was de single die daarvan afgetrokken werd. Window. En McInnes Flint. En de Molten Barney Blues uit 1971. Wat niet verder kwam dan nummer 7 in de tip. Parade. En in 2018 begon het voor deze band eigenlijk een beetje te lopen. Mojo Rising. Dit zijn de heren van Young Gun, Silver Fox.

Je kent het nummer in diverse uitvoeringen, onder andere van Ike en Tina Turner. En dit was hem in de live uitvoering, ofwel de Concert Classic van Creedence Clearwater Revival. En inderdaad, het welbekende Proud Mary. Het loopt tegen het einde van het radioprogramma. We hebben er nog een aantal voor je, met zometeen in elk geval Wally Tax. En tot die tijd is hier Toto uit 2017. Dit is Alone.

En met Wally Tax en Miss Wonderful komen we weer een eind aan dit programma. De Classics of Rock op woensdagavond, zomaar midden in de week tussen 8 en 10 hier op Langstraat FM. Volgende week woensdag meer Classics of Rock. En ik ben er morgen graag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe aflevering van 6 en klaar. We gaan eruit met Yes en de Owner of a Lonely Heart. Ik wens u een hele fijne woensdagavond. Tot volgende week wat dit programma betreft. Of anders, wat mij betreft, tot morgen. Move yourself.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hantavirus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. Drie evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNM-MAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de nauwregeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat.
7: Yes, you're the super!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.